0: bij nacht en storm. Dit is de vrouw en de wurm.
1: Die oude vrouw komt eindelijk bis zum Kiertopf.